voete stap al jare lank. Zijn richtingwijzers op die noordwestpad, met de brief in my hand, al die pad van Wolmerenstad. Ek voel al die ink uit die brief uit taak.